Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

Een golden oldie uit 1971 door Lobo. Zo, een hele goede morgen. En daar is hij weer. Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goedemorgen met Peter. En ik draai 2 uur lang muziek die je bijna niet meer hoort op de radio. Nee, zonde eigenlijk, hè? Zonde.

Nou, we gaan in ieder geval terug. Althans, ik ga in ieder geval terug naar de jaren 60, 70, 80 en 90. En misschien gaan we nog wat andere jaartallen doen. Dus gewoon blijven luisteren, zou ik zeggen. Dan komt het helemaal goed. Elton John, Daniel.

Elton John. En dit was dan weer zo'n hele grote hit van hem. Heb er heel veel trouwens. Maar je krijgt nog wel meer te horen. Ik heb nog heel veel voor je in petto. Heb je net ingeschakeld? Leuk dat je erbij bent.

En in 1980 stond ze 11 weken in de top 40. En ze had zelfs een nummer 1 notering. Ja, Senador, Olivia Newton-John.

Oscar Harris. En uit welk jaar was deze plaat ook weer? Ik zal eens even voor je kijken. 1976, dat is alweer een tijdje geleden.

Frank Boeijengroep. Nummer uit 1983, Linda. En hoe vaak zal die wel niet zingen? Ik zal alles voor je doen. Is toch aardig, niet dan? Dire Straits. En dat bij het station. Met de betere muziek voor jou. Dag in, dag uit. Dus blijven, lekker blijven luisteren. Hè? We hebben hier allemaal leuke discjockeys. De een draait goud van oud. De ander draait modern. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Goedemorgen.

Deze plaat werd heel veel gedraaid op de dansscholen. Ja. Hoe weet ik dat, hè? Ja, toen had ik ook dansles. Ongelooflijk. Ik heb het geprobeerd. Maar geloof mij maar, het is me niet echt gelukt. Ik heb geen ritmegevoel. Ja, wel voor muziek en om muziek te draaien. Dat gaat me prima af, maar dansen. Als je wil dat ik op je tenen ga staan, moet je mij uitnodigen. Komt dus helemaal goed. Abba!

0: The Dancing Queen. Abba, wat was dat een grote hit zeg. En als je naar deze plaat luistert, die heeft iets. Hè. Ik kan er niet zeggen wat het is, maar dat klinkt gewoon vrolijk, dat klinkt leuk. En die keer wel 10 keer achter elkaar draaien, gaat niet vervelen.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.

Marianne Loortsenberg. Ich bin wie du. In 1975 werd hij eerst in Duitsland uitgebracht. Ja, ja, beste luisteraars. Maar toen kwam hij hier nog niet door. Hè? En in 1976 kwam hij in heel Europa uit. Nou, weet je dat ook weer? Bange Hart. Rob de Nijs.

Nou, nog een keer. En zo gaat hij nog wel even door. Afkomstig van zijn album. De band, de zanger en het meisje. Dat werd trouwens uitgebracht in 1996. En ik draaide voor jou Banger Hearts.

Je mag wel zeggen een happy family. De Osmonds. Down by the Lazy River. Beste luisteraars, ik kijk even naar de klok. De eerste uur is alweer bijna voorbij. Tijd voor mij om even een kopje koffie in te schenken. Ben ik zo bij je terug. Ik zou zeggen, schenk ook een kop koffie in. Gezellig toch? Tot zo.

0: En dat voor de liefhebbers van Queen. En die zijn er genoeg. Dat is één ding wat ik zeker weet. Tweede uur is alweer begonnen. En ik heb weer hele leuke platen voor je. Dus lekker blijven luisteren.
1: Goedemorgen.

van de Sweet Dreams. Ja, in 1965 werd hij helemaal grijs gedraaid. Toen was ik zelfs, even kijken hoor, toen was ik een 9 jaar, kun je nagaan. Maar je blijft jong. Met de muziek in ieder geval wel. Normaal. En net...

0: Een hele leuke tekst. Normaal, net als gisteren.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.

en je hoort het al, Elton John. Dan neem ik je mee naar een zomersitje uit het jaar 1989. Dan heb ik het natuurlijk over Kaoma, Lambada.

De zon, de zee, de strand. Lekker vakantie. En dan deze plaat erbij. Nou, gezellig, gezellig. Rod Stewart. Tina Turner.

gezellig stel samen daar. Rod Stewart, Tina Turner. Ja, die twee keer wel op een feestje hebben, denk ik hoor. It Takes Two. Ik neem je mee naar het jaar 1969. Een nummer 1 geluid uit de top 40. The Bee Gees met...

de dames Maywood. En voor jou zongen ze Late at Night. Op de ochtend, kan allemaal. Tom Jones.

Ja, je herkent het wel, denk ik, hè? Simply Wet. En dat bij het station met de betere muziek. Dag in, dag uit. Wat wil je nog meer? René Vroger misschien?

Ja, dat is een heel bekend deuntje, hè? De dames Love, die brachten dit plaatje ook uit. Ja, welkom in Waldolala. Misschien keer dat programma nog wel. Ja, misschien heb ik daar nog wel meer van. Zal ik volgende keer even voor je opzoeken. Eerst verder met Glen Campbell.

Nou, luisteraars, dan kijk ik heel even naar de klok. Moet af en toe ook gebeuren. En wat zie ik dan? Het is alweer tijd. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Maar ik zou zeggen, blijf luisteren. Want het gaat hier dag in, dag uit, gaat dat door. Met de betere disjockeys, speciaal voor jou. En veel keus, goud van oud, modern. Zoek maar op, er is genoeg te horen. Wat mij betreft tot ziens. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits.
2: Bart Motard.

0: Moet je toch een heel klein beetje met me eens zijn? Schitterend om een aflevering van start mee te gaan. Tom Dice en Me and My Guitar. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

0: Deze New Wave Band werd opgericht in 1978 met als drijvende kracht zanger en gitarist Robert Smith. Van oorsprong noemde eigenlijk de band de Easy Cure. We namen jou muzikaal mee terug in de tijd naar een van die parels uit de hitparade van 1980. U luisterde naar The Cure en A Forest.
1: De lekkerste hits met Bart Botta.

De tijdloze classics druipelen simpel weg uit je radio met een pareltje uit de hitparade van 1984. U kunt het misschien niet geloven of niet, maar het behaalde eigenlijk nog geen top 10 in onze eigen hitparade. We hadden het over Juliane Wedding en G19 die staat hoog nacht. Met vervolgens Kleimans en Van Geel hier in de nooit vervelende hit. En we hebben het over de juf Helena.

0: De tekst van Losing My Religion heeft eigenlijk helemaal, maar dan nog helemaal niks te maken met het kwijtraken van het geloof. Het is een Amerikaanse uitdrukking uit het zuiden die aan het eind van je Latijn moet betekenen. Ja hoor. Een prachtig liedje dat we terugvonden in 1991 dat net geen top 5 hit bereikte in de hitparade. U luisterde naar R.E.M. en Losing My Religion.
1: Bart Mutar.

0: Wat een kippenvel moment in deze radioshow. Dat is eigenlijk het minst wat je kan zeggen. Een ongelooflijke, schitterende song dat we terugvonden in de hitparade van 1975. Barry Manilow en Mandy. En kunt u het geloven of niet, maar dit werd eigenlijk bij ons geen grote hit in de hitparade. Met vervolgens muziek van Frans Bauer.
1: Nu ik ouder word,

0: Sniff en het eerst had voor het eerst een hit in 1980 en behaalde met Driver's Seat een vierde plaats in de hitparade. In 1981 scoorden ze eigenlijk opnieuw een hit met deze hit en werd eigenlijk ook gebruikt in een commercial voor autoradio's en ze behaalden daarmee de eerste plaats in onze hitparade. Onder de slogan 2 voor de prijs van 1, we namen jouw muzikaal terug gezellig mee in de tijd naar 1980, Sniff en het eerst en Driver's Seat. Onderweg Bon Jovi en Robbie Williams.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Mottaar.

is Belgisch en klinkt nog altijd prachtig in ons gehoor. De naam komt van het Engelse woord scab, wat betekent eigenlijk stakersbreker. Guy Swemming kwam op de groepsnaam na het zien van een reportage op BBC over de mijnstakingen in Engeland. We namen jou muzikaal terug in de tijd met de Skeps. Vervolgens gaan we naar Oekraïne met Dasha en Austin.

Deze Oekraïense blies nieuw leven in de countrymuziek en stond wekenlang op nummer 1 hit in de hitparade van 2024 met het wondermooie Austin. Dit waren ze weer de Nooit Vervelend Hits. Ik dank voor het luisteren. Mijn naam is Bart Mentaar en zeg je heel graag tot volgende week.

Nog steeds in de top 10 te vinden, de ex-nummer 1 van Josh Ross en Hate How You Look. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met het samenwerkingsverband tussen Lainey Wilson en John Mayer en Phone Keys Wallet.

34 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Uit de zomer van 1992, Leroy Parnell. And what kind of fool do you think I am? It's from the heartland, the best in new country, met Coe Wetzel en Ella Langley. Hier is Jack.

maar 3 weken te vinden in de Billboard Country Airplay Chart. En nu al op nummer 15. De nieuwe single van Morgan Wallen heet Been By Now. Uit Australië nieuwkomer Meg Geiger. Hier is zijn doorbraaksingle String By.

Jelly Rollin', Hands Up. Twee uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Een plaats omhoog naar nummer 7. Hier is Kane Brown.

CarPlay uit 2018 voor Russell Dickerson, Blue Tacoma. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsvandeheartland.com. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier is Chris Young.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Geboren als vierde van 12 kinderen in de Smoky Mountains van Tennessee, stond ze op haar 13e al op het podium van de Grand Ole Opry. Haar grote doorbraak kwam naast Porter Wagoner, maar ze wilde op eigen benen staan. Als afscheid van hem schreef ze I Will Always Love You, jaren voordat Whitney Houston er opnieuw een wereldhit van maakte. Met klassiekers als Jolene, 9 to 5 en Code of Many Colors groeide ze uit tot veel meer dan een countryster. Sinds 1999 hoort ze officieel thuis in de Country Music Hall of Fame. Ze overleed op 80-jarige leeftijd.
0: Deze week Spotlight on
1: Dolly Parton.

De late Dolly Parton. We hebben bewust niet gekozen voor de overbekende hits, maar wat juweeltjes uit het grote oeuvre uitgekozen van ruim 3000 nummers die ze schreef. Here You Come Again, Even a Fool Would Let Go, and Think About Love. Hits from the Heartland, the best in new country, met Luke Combs, Rethink Some Things.

21 jaar afkomstig uit Six Mile, South Carolina. De doorbraak zingen voor Blake Wyton. Het is op dit moment een regional breakout. De plaat krijgt extra aandacht op radio rondom Nashville. Bad on that hoorde je. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. We gaan het uur uit met Lauren en Lena featuring Chase Matthew. Hier is All My Exes. Tot zo.

Jason Charles Miller is naast zijn solo carrière ook nog leadzanger en gitarist van de industrial rockband Godhead. Zijn doorbraaksingle Digging in the Dust is deze week de Mighty Road Roller.

Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Een superprimeur en nog twee recurrents uit 2018. We gaan de tweede uur van start met het meest recente hitsucces voor Riley Green. Hier is Thank You As You Drunk.

Jacob Hackworth in Hits from the Heartland and What Took You So Long op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier op in totaal 40 stations en streams in 7 landen met Ella Lang.

New country Americana of singer-songwriter Elke Week in the Dutch Barn. The other man, you were the Boas. Elke aflevering van de Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 3 deze week. Hier is Bailey Zimmerman en Chevy Silverado.

0: Na drie duetten, zijn eerste grote solo hit, Coetzal and Hurts Like You. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Dit is Kacey Musgraves.
1: Hi, this is Kacey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.
2: It's been

Blijven staan op nummer 10 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Kenny Chesney in Carry On. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. De opvolger van Don't Tell On Me. Hier is Jason Aldean en Anytime Soon. Vincent.

Nummer 7 Country Airplay uit 2018 voor Chris Jansen en Drunk Girl. Hits from the Heartland, the best in new country. Nummer 17 deze week. Dit is de doorbraak single voor Zach John King en Get to Drinking.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Alleen interne verschuivingen in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we geen nieuwe binnenkomers hebben. Op 10 blijft 10, Carry On van Kenny Chesney. En ook 9 is een zittenblijver, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Vorige week 7, deze week 8, Hate How You Look, de ex-nummer 1 van Josh Ross. Stuiver gewisseld met Kane Brown, die van 8 naar 7 gaat met Woman. 3 plaatsen gezakt van 3 naar 6. Don't We van Morgan Wallen. En Boston van Stella Lefty gaat de plaats omhoog van 6 naar 5. 4 blijft 4. Don't Tell On Me van Jason Aldean. En de grootste stijger binnen de top 10 is Chevy Silverado van Billy Zimmerman van 5 naar 3. 2 blijft 2. Be By You van Luke Combs. En dat betekent dat we het nog steeds op nummer 1 hebben. Voor de tweede achtereen volgende week. I Can't Love You Anymore van Ella Langley. En

Nieuw binnen in de Billboard Country Chart van deze week. De opvolger van de Bar Song, Move On, Amen en nog veel meer hits. Je hoorde de nieuwe Shaboozy en Cowgirl en hits van de Heartland. De best new country elke week met Corey Kent en Empty Words.

Nummer 13 momenteel in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Luke Bryan, Country As You Knows It. En dat waren ze weer. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit uit 2018 voor Jimmy Allen en Best Chart. Groetjes, hoi!

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
1: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
2: 1986.
3: Hij is de top 40. Let op.
4: Alarm. Alarm. Oude alarmschijf.

0: top 40.
1: Welkom en fijn dat je luistert naar de top 40 toen van 6 september 1986. Met vandaag 6 nieuwe binnenkomers, 2 zittenblijvers, 32 stijgers, 12 autoalarmdisken, 7 Nederlandse producties, 14 stipnoteringen en 1 superstip. En de autoalarmdisc van deze week is Rage Hard van Frankie Goes to Hollywood. Die in totaal 9 weken genoteerd zou zijn, waarbij 7 de hoogste positie was. We gaan beginnen.
2: Nummer 1 in Nederland.

maar even kijken. Het is nu nummer 40, hè? Het eerste nummer in de lijst. Maar ik heb net toevallig de dingen even anders neergezet. Waardoor ik nu precies zie wat ik eigenlijk moet zien. En dan gaan we nu even een beetje aanpassen. En dan zien we het wel. Dat was Ratsmoedee. Volgens Danny de Munk gaan we allemaal naar de Ratsmoedee op nummer 40. En die komt van 35 na 3 weken notering. En het is een Nederlandse productie. Maar dat mag duidelijk zijn. Eigenlijk een beetje Amsterdams, Purmerend, zullen we zeggen. West-Fries kan ook nog. Maar dat is in ieder geval Ratsmoedee van Danny de Munk. In totaal 3 weken in de lijst gestaan. Waarbij 35 de hoogste positie was. En dit is dus tevens de laatste week dat hij genoteerd staat. En dan gaan we door naar de nummer 39. En dat is de eerste nieuwe binnenkomer in de lijst van 6 september 1986. Een oud alarmdisc. En dat is What's the Color of Money van Hollywood Beyond. In totaal zullen ze 9 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 9 de hoogste positie is. En dat is The Color of Money. En in Amerika zullen we zeggen, ja, natuurlijk.

Ja, u hoort dus juist de tweede nieuwe binnenkomer in de lijst op 38, Sally van Carmel. En dat, even kijken, die heeft ook totaal slechts 3 weken in de lijst gestaan, bij 37 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de nummer 37. En dat is een vrolijk nummer, maar die komt van 25 en die zakt 12 plaatsen. Daar word je weer minder vrolijk van. Dat was Two Man Sound, een autoalarm disc op dat moment 9 weken genoteerd. En zullen ze ook in totaal blijven staan in de lijst. Dus dit is de laatste week en 9 was hun hoogste positie. Disco Samba, Two Man Sound. Nummer 7.

0: Ja, dat was Daryl Hall zonder John Oates met het nummer Dreamtime. En die staat op 36, komt van 30, 6 plaatsen naar beneden naar 4 weken notering. En tevens de laatste week, want 4 weken zal die totaal genoteerd blijven staan. Waarbij 30 de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de derde nieuwe binnenkomer in de lijst van 6 september 1986. En dat is op nummer 35, Typical Male van Tina Turner. En die zal ons totaal 10 weken in de lijst genoteerd blijven staan. Waarbij 8 de hoogste positie was. Tina Turner. A typical male.
1: Nummer 35.

0: Wanna Please Me. En Samantha de Fox dat zegt, ja, welke man zou dan nee zeggen? Ik denk dat iedereen, ja, bijna iedereen, je kan natuurlijk nooit zeggen iedereen, maar bijna iedereen zal vast en zeker een ja zeggen. Ze staat op 34, komt van 36, 2 plaatsen omhoog. En ze staat op dat moment 3 weken, dit zal tevens de laatste week zijn, slechts 3 weken in de lijst gestaan, waarbij 34, en dat is deze week, de hoogste positie was. En dan gaan we door naar de nummer 33. En dan komt van 39, 6 plaatsen omhoog. Waiting to See You van Dan Hartman, een autowarmdisc. Op dat moment 2 weken genoteerd. Ze zullen slechts 3 weken genoteerd blijven staan in de lijst, waarbij 33 de hoogste positie was. Dan Hartman, Waiting to See You.
1: Nummer 33.

0: Girls and Boys, Prince and the Revolution. De vierde nieuwe binnenkomer in de lijst van 6 september natuurlijk, 1986. En dat was op nummer 32. En zou in totaal 4 weken noteerd blijven staan, waarbij 29 de hoogste positie was. Dus hij stijgt nog een klein beetje door. En daarna is het bijna alweer gebeurd met Prince and the Revolution. En dan gaan we zo natuurlijk de nummer 31 draaien. Maar dat moet ik u natuurlijk wel vertellen. Dat was zo dat ik een overzicht gaan doen natuurlijk van 40 tot en met 31. En zoals te doen gewoonlijk moeten we dan natuurlijk eerst nummer 31 draaien. En nummer 31, ja, dat vind ik zo'n typische, als je zo'n lijst mag samenstellen en presenteren, dan kom je er altijd achter dat je denkt dat je verstand hebt van muziek. En dat blijkt dan helemaal niet het geval te zijn. Want dit is echt een Nederlandse productie. En dat had ik eigenlijk toen de tijd nooit gedacht. Maar nu kom ik erachter dat het wel zo is. Ik had het eigenlijk kunnen weten, want er staat Dutch Mix bij. Maar dan heb ik eigenlijk nooit meer stilgestaan. Nummer 31, dat is deze week. I Can't Wait van New Snooze. Staat op dat moment 8 weken genoteerd. Het is een Nederlandse productie. Komt van 24, 7 plaatsen naar beneden. In totaal zullen ze 8 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 11 de hoogste positie was. New Snooze met I Can't Wait.
1: Nummer 31.

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Nummer 40.
2: Wat dan op zee, voortijdig na de ratsmodel.
1: Nummer 39.
3: Nieuw.
1: Nummer 32.

0: Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw. Dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe. En dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant. Is er nog iets vrij aan de Scheveningse strand? Waar moet je nu anders heen?
1: Naar de zee,
0: zegt iedereen.
2: Nou neem mij niet kwalijk, ik bemoei mij erin mee. Waarom altijd naar die deun en waarom naar de zee? Kom eens hier bij ons op platteland, man, het is mirakels mooi. Niks ging gedoe met drukken volle strand, maar lekker in zitten in hooi.
0: Hé, dat is voor alle wijven, man.
2: Nou, die herrie daar bij jou, daar word ik ziek van.
0: Je weet niet wat vakantie is.
2: Verdriet, ellende en ergernis.
0: Wat denk je van het pilsje op de Scheveningse pier?
2: Nou, hier in het café tap je ook wel bier.
0: Ach, ik moet dan niet aan denken aan het droge platteland.
2: Dat is altijd nog geen beter dan de vieze nette strand.
3: Ja, wij houden van een summer holiday, heerlijk aan de Scheveningse strand.

0: jaar geen gezicht. Dat loopt door je spiernaken bloot, dat is de kop voor zo'n jong werd. Nee, wij hebben hier nog klederdracht, cultuur van kom eens kieken. Dan zie je pas wat vrouwen bent, dan kun je het eens vergelijken.
1: Nou, Agaria, dat hoef ik niet, maar ik heb een goed idee. Je komt hier maar lekker zwemmen met je koeien in de zee.
2: Oké.
1: Wat gaat daar nou voor een rare boot?
0: Nee, dat is een koe.
3: Herr Bademeister, ich möchte mich beschweren, was das dann hier in den Kuhn in der See, so eine Unverschämtheit.
1: Hey, vanavond moet je komen, knul, zo rond een uur of tien. Want dan gaan we wat beleven, dat heb jij nog nooit gezien.
0: Oh nee?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen in de week. Met z'n allen lekker swingen in een onwijs gave discotheek. Nou, hoe lijkt dat? Is dat wat voor jou?
0: Ach, het is wel een wen met een andere vrouw.
1: Dit is breakdance, joh. Doe niet zo lomp.
0: Nou, het enige dat ik je breek, dat is mijn klomp.
1: Boer, wat doe je nou, joh? Hou je daarmee op?
0: Ach, die vrouw die doet zo raar dat gebrunnen aan mijn kop.
1: Wil je Henny, wil je Ali, wil je Petra, wil je Truus?
0: Ach, hou de hadden zin, ik wil gewoon naar huis.
4: Ja, wij houden van een summer holiday. Heerlijk aan het zeven, niks strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee? Dan ga je lekker naar het platteland. Ja, wij houden van een summer holiday. Heerlijk aan het zeven, niks strand. Wil jij niet aan die mooie blauwe zee?
0: Dan ga je lekker naar het platteland. Nou, jongeman, ik ben 14 jaar.
5: Met Haags Harry en de Hollandse Veldse Hendrik zijn we beland in de top 30 van de top 40 toen van 6 september 1986. En dit is natuurlijk, zoals ik al zei, de nummer 30. En die komt van 37. Met stip gestegen, 7 plaatsen omhoog. Hollandse rap van Haagse Harry, Hollandse Veldse Hendrik. En je zou bijna denken dat het een Haagse productie is in plaats van een Nederlandse productie. Maar dat kan bijna niet, want onze Achterhoekse Hendrik, die doet ook mee. Dus dan wordt het automatisch een Nederlandse productie. Ze zullen in totaal 3 weken in de lijst blijven staan, waarbij 30 de hoogste positie was. En dat zal dan deze week geweest zijn. En ze stijgen met stip, maar gaan volgende week weer met stip uit de lijst. Maar dan gaan we door naar de 5e nieuwe binnenkomer in de lijst. Die staat op 29. Find the Time van 5 Stars. En 5 Stars, niet 5 Star. Hè? Het is 5 Star. Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Anders raken we een beetje in de war. Die heeft in totaal 7 weken in de lijst gestaan, waarbij 20 de hoogste positie was. Find the Time, 5 Stars, de 5e nieuwe binnenkomer in de lijst op nummer 29.
6: Nummer 29. Nieuw.

0: Ja, dan zijn we toe aan de klapper van de week op 28, de zesde nieuwe binnenkomer van de lijst van deze week, 6 september 1986. En dat is Give a Little Love van Hammond en West, oftewel Albert Hammond en Albert West. Hij had toen een samenwerkingsverband met Albert Hammond. Hij heeft in die periode, Albert West, dan praat ik over, die heeft meerdere artiesten die wereldberoemd zijn geweest en nog steeds zijn, samenwerkingsverbanden gezocht. Daar hebben ze ook nog een LP of een CD van gemaakt en er is ook nog een special van geweest op tv. Was zeer succesvol. Helaas is Albert West ons al een aantal jaren geleden ontvallen, maar we kunnen nog altijd genieten van de muziek. En dit is er een van Give a Little Love van Hammond en West. En die heeft in totaal 10 weken in de lijst gestaan en 6 was zijn hoogste positie. Maar deze week is de klapper van de week op nummer 28. Zo direct is het natuurlijk het tweede uur. We hopen natuurlijk dat u allemaal blijft luisteren. Fijn dat u in ieder geval het eerste uur heeft geluisterd, want blijf vooral luisteren. Nou, ook naar de tweede uur van de top 40 toen van 6 september 1986. Tot straks.
1: Nummer 28.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
2: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
3: 1986.
4: Dit is de top 40.
1: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
5: Ga je mee terug in de tijd?
6: Top 40.
7: De enige echte Nederlandse hitparade.

0: 40. Welkom en fijn dat je luistert naar het tweede uur van de Top 40 Toen van 6 september 1986. Met vandaag 6 nieuwe binnenkomers, 2 zittenblijvers, 32 stijgers, 12 oud-alarmdisken, 7 Nederlandse producties, 14 stipnoteringen en 1 superstip. En de oud-alarmdisk van deze week die je in het eerste uur kon horen is Rage Hard van Frankie Goes to Hollywood. En de klapper van de week kon je horen aan het einde van het eerste uur. Dat was Albert Hammond en Albert West met Give a Little Love. We gaan beginnen.
1: Dit is de Top 40.
0: Dan gaan we snel door naar de nummer 27 en die komt van 19 en dat is 8 plaatsen naar beneden. My Favorite Waste of Time van Owen Powell. Op dat moment 7 weken genoteerd aan auto-alarmdisc. In totaal zal hij 10 weken in de lijst blijven staan, waarbij 6 de hoogste positie was. En die ligt natuurlijk in het verleden, want hij is nu aan het zakken. Owen Powell, My Favorite Waste of Time.
2: Nummer 27.

0: nummer 26. En die komt van 38, oftewel met stip gestegen. Glory of Love van Peter Cetera. En die staat op dat moment twee weken genoteerd. Ja. En in totaal zou die 7 weken genoteerd blijven staan in de lijst. Waarbij 21 de hoogste positie was. Glory of Love, dat is eigenlijk de Team from the Karate Kid Part 2. Ik heb deel 1 ook nog gezien. De Kraanvogel. Wie weet hem niet, wie kent hem niet. Nou ja, goed, dan moet je een tijdje terug in de tijd. En misschien heb je hem later gezien. Dan gaan we nu door naar nummer 25. En die komt van 20. 5 plaatsjes naar beneden. Close to Perfection van Miguel Brown. En die staat op dat moment 7 weken genoteerd. En dat was dan tevens ook de laatste week. En de hoogste positie die bereikt heeft was nummer 13. En ik zit even te kijken, want dan maak ik toch een flinke zakker volgende week. Hij zakt nu van 19 naar 27. Of nee, zeg ik nou goed? Nee, ik ben nu helemaal van 20 naar 25, zei ik zojuist. 5 plaatsjes naar beneden. Maar volgende week is hij al uit de lijst. Dan gaat hij echt 15 plaatsen. Boem, hup, eruit. Dat kan gebeuren. Dat is niet helemaal close to perfection, kan je wel zeggen. Maar in ieder geval, daar komt hij, close to perfection. Miguel Brown.
1: Nummer 25.

Ja, ze heeft toch echt een heerlijke stem en ook een heerlijk nummer. Oh, People van Patti LaBelle. En die staat op dat moment 3 weken genoteerd op nummer 24 met stip gestegen van 27, 3 plaatsen omhoog. Ze zou in totaal slechts 5 weken in een lijst blijven staan, waarbij 24 de hoogste positie was. En dat was toevallig ook deze week. Zonde, helaas, maar waar. En dan gaan we door naar de nummer 23. En die komt van 18. 5 plaatsen naar beneden. Hunting High and Low van AHA. Op dat moment 7 weken genoteerd. Ze zullen in totaal 8 weken genoteerd blijven staan in de lijst. Waarbij 15 de hoogste positie was. Hunting High and Low van AHA. Nummer 23.

0: Bolero, Hold Me In Your Arms Again van Vince. Je hoorde ze juist op nummer 22. Die komt van 31. 9 plaatsen gestegen met 2 weken notering. In totaal zullen ze 6 weken in de lijst blijven staan, waarbij 19 de hoogste positie was. En dan gaan we natuurlijk zo direct nummer 21 draaien. Maar zoals gewoonlijk ga ik eerst natuurlijk zeggen dat we zo'n overzicht gaan doen van de nummers 30 tot en met 21. Maar dan dien ik wel eerst nummer 21 te draaien. En die komt van 26. 5 plaatsen omhoog. La France van BZN. Oftewel BZN, band zonder naam. Op dat moment 2 weken in de lijst. En dat is een Nederlandse productie. Dat mag geheel duidelijk zijn. In totaal zullen ze 7 weken in de lijst blijven staan. En 12 was de hoogste positie. En dan gaan we nu door naar La France. La France, vive La France. Van BZN.
1: Nummer 21.

0: top 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Nummer 30.
2: Summer holiday, heerlijk aan het zweven tegen het strand. Waar wil jij niet naar die mooie blauwe zee? Dan ga je lekker naar de...
1: Nummer
3: 29.
4: Nieuw.
1: Nummer
3: 28.
4: Nieuw.
5: De klapper van de week.
0: Ze luisteren naar de lijst der lijsten.
6: Ladies and gentlemen,
7: this is
0: de top

0: maar is dat toch een heerlijk nummer van When the Edge of Heaven, Take Me to the Edge of Heaven, oftewel het randje van de hemel. Nou, dat moet wel een heerlijk genot geweest zijn. Tenminste, ik weet niet of hij dat bedoelde. Maar in ieder geval, het is een fantastisch nummer. En dat is de nummer 20. We zijn dus beland in het nummer, in de top 20 van de top 40 toen van 6 september 1986. En deze kwam van 15, heeft op 1 gestaan. Natuurlijk in het verleden, want hij is 5 plaatsen gezakt. Op dat moment stond hij 12 weken genoteerd. Het is een autoalarmdisc. In totaal zou hij 13 weken in de lijst blijven staan. Waarbij natuurlijk in de hoogste positie was. En dat was Wham, The Edge of Heaven. En dan gaan we door naar nummer 19. En dat vind ik ook een heel lekker nummer. En ik ben ook wel een beetje fan van die band. Level 42 met Lessons in Love. Dus de nummer 19. Komt van 14, 5 plaatsen naar beneden. Staat op dat moment 13 weken genoteerd. En is een autoalarmdisc. En in totaal zou hij 15 weken in de lijst blijven staan. Heeft helaas net niet de nummer 1 gehaald. Waarschijnlijk door The Edge of Heaven. Maar nummer 2 was hun hoogste positie. Lessons in Love, Level 42.
1: Nummer 19.

0: Dat is juist hoorde nummer 18 en er komt van 17 1 plaatsje naar beneden. Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. En die staat op dat moment 7 weken genoteerd. En wie kan de clip niet herinneren, ja, dat hij eigenlijk de kamer ronddanst. Van de vloer naar de zijwand en het plafond. En de grap was natuurlijk dat de camera meedraaide met de kamer die ronddraaide. Waardoor het net leek alsof Lionel Richie inderdaad op het plafond zat te dansen. Wij hoeven het niet te proberen, want wij vallen direct naar beneden. Dat was in ieder geval Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. En die heeft in totaal 10 weken in de lijst gestaan, bij 14 de hoogste positie was. En dat is ook weer iets wat wij ons niet kunnen voorstellen. Want als wij zeggen Dancing on the Ceiling, dan denk je op zijn minst dat het nummer 1 is geweest. Maar hij kwam niet hoger als de nummer 14. Dan gaan we nu door naar de nummer 17. En die komt van 13, 4 plaatsen naar beneden. What have I done for you lately? Nou, ik zou het echt niet weten. King MC. En die staat op dat moment 5 weken genoteerd in de lijst. En zou in totaal 7 weken in de lijst blijven staan, wat bij 13 de hoogste positie was. What have I done for you lately? King MC.
1: Nummer 17.
2: Where you going?
3: None your business.

0: Ja, zo hebben we allemaal onze droom en zijn droom van Boris Gardner was I Want To Wake Up With You. En dat is natuurlijk een hartstikke mooie droom. En die staat op 16, komt van 23, 7 plaatsen omhoog. Oftewel met stip gestegen. En dan gaan we zo direct natuurlijk nummer 15 draaien. Maar dan ga ik eerst vertellen dat we bijna aan het einde gekomen zijn van het tweede uur van de Top 40 toen van 6 september 1986. We hopen natuurlijk dat u allemaal blijft luisteren naar het uur van de waarheid. Maar dan gaan we eerst de nummer 15 draaien. En die, dat is een heel apart nummer. In de groep van 21. 6 plaatsen omhoog. En dat is The Art of Noise. Op dat moment 4 weken in de lijst genoteerd. Met Paranomia. En dat blijft in totaal 9 weken in de lijst staan. Waarbij 11 de hoogste positie was. Dus ze gaan nog een klein beetje doorstijgen. Maar het blijft een heel apart nummer. Ik zou ook zeggen, luister en geniet naar The Art of Noise.
1: Nummer 15.
2: You're quite safe here. What am I doing? Talking to myself.
3: Look, I must have a star on my door.
2: Or better still.
3: A door.
2: Swing doors, huh?
3: Look, okay, doors.

0: I gotta get to sleep.
1: Trust me. Trust me. Trust me. Trust me.
2: Je hoort ze allemaal in de top 40. De top 40. De eerste. De beste. De zaterdagmiddag gebeurtenis.
3: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
4: freemusicradio.nl.
2: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
3: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
5: 1986.
3: Is de top 40.
2: Zaterdagmiddaggebeurtenis.
6: Ga je mee terug in de tijd?
3: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: Ja, welkom en fijn dat je luistert naar het derde uur, het uur van de waarheid van de Top 40 toen van 6 september 1986. Met vandaag 6 nieuwe binnenkomers, 2 zittenblijvers, 32 stijgers, 12 auto-alarmdisken, 7 Nederlandse producties, 14 stipnoteringen en 1 superstip. En de auto-alarmdisk van deze week die je in het eerste uur kon horen was A Rage Heart van Frankie Coast Hollywood. En de klapper van de week kon je ook aan het eerste uur horen, maar dan aan het einde, dat was Albert Hammond en Albert West met Give A Little Love. En wie de nummer 1 deze week staat, ja, dat moet je vooral blijven luisteren, want het heet niet voor niks het uur van de waarheid. We gaan weer verder.
1: Nummer 1 in Nederland.

Ja, blijft een fantastisch nummer. Borrowed Love van de SOS-band. Outer Run on Disc. Op dat moment 4 weken genoteerd op 14. Komt van 16. 2 plaatsen omhoog. En er zou tevens deze week de hoogste positie blijken te zijn. En in totaal zullen ze 7 weken in de lijst blijven staan. Maar helaas was dit de hoogste positie. Borrowed Love van de SOS-band. Gaan we door naar nummer 13. En die is met een stip gestegen. Die komt van 22. En dat betekent dat het 9 plaatsen omhoog is. De Final Countdown van Europe. Op dat moment 4 weken genoteerd. In totaal zullen ze 16 weken maar liefst in de lijst blijven staan. Waarbij natuurlijk 1 de hoogste positie was. Europe met de Final Countdown. Nummer 13.

I'm in Trouble Deeply. Het zou je dochter maar zijn die dat zegt. Maar deze was van Madonna. Die staat op dat moment 11 weken genoteerd. Autoalarmdisc. En die gaat van 9 naar de nummer 12. In totaal zal ze 13 weken in de lijst blijven staan. Waarbij 2 de hoogste positie was. En dan gaan we zo door naar de nummer 11. En dat is ook een lekker nummer, kan ik alvast vertellen. Maar dan ga ik natuurlijk eerst vertellen. We hebben zo een overzicht genoeg voor de nummers 20 tot en met 11. Maar dan gaan we eerst nummer 11 draaien. En dat is een nasty nummer. Jawel, nasty nummer van Janet Jackson. Nasty, en die staat op dat moment 8 weken genoteerd. En die gaat met 6 en 11, oftewel 5 plaatsjes naar beneden. In totaal zal ze 10 weken in de lijst blijven staan, waarbij 5 de hoogste positie was. Nasty, Janet Jackson.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: Nummer 20.

0: laatste, Lady in Red van Chris de Burgh. En die staat op dat moment 5 weken genoteerd, stationair op 10. En er staat een klompje achter, dus dan is het een Nederlandse productie, als het niet fout is. Als het een Nederlandse productie is, is het een hartstikke mooie Nederlandse productie. Want die heeft in totaal 12 weken in de lijst gestaan, waarbij 6 de hoogste positie was. En met The Lady in Red zijn we in de top 10 beland van de top 40 toen van 6 september 1986. En dan gaan we door naar de nummer 9. En die komt voor 11. En die is 2 plaatsjes omhoog met Sip gestegen. Every Beat of My Heart van Rod Stewart. En die staat op dat moment 4 weken genoteerd. Hij zou in totaal 9 weken in de lijst blijven staan, waarbij 8 de hoogste positie was. En misschien heeft u het al door, maar dit is wel een hele fantastische lijst. Tenminste, als smaken verschillen, maar ik vind het wel een hele mooie lijst. En er zijn nog meer mooie nummers die eraan komen, dus blijf vooral luisteren. Every Beat of My Heart, Rod Stewart.
1: Nummer 9.

0: is dat op dat moment 5 weken genoteerd in een autoalarm, dus stationair op 8. In totaal 9 weken in de lijst, waarbij 8 de hoogste positie was. En dat was toevallig deze keer. Jawel, Move Closer. Marlin Martin moeten we dan zeggen. En dan krijgen we de enige superstip van deze week op nummer 7. En die komt van 12, 5 plaatsen omhoog. En dat is The Way It Is van Bruce Hornsby and The Range. Op dat moment 3 weken genoteerd in de lijst. In totaal zal hij 11 weken in de lijst blijven staan, waarbij de nummer 1 de hoogste positie was. Bruce Hornsby and The Range, The Way It Is.
1: Nummer 7.

0: Let's get all the way. En dat is maar net tegen je te zeggen. En in welke omstandigheden zegt de een zal er niet zo blij mee zijn als je dat zegt. En de ander weer wel. Afhankelijk wat je aan het doen bent natuurlijk. Let's go all the way van Sly Fox. Op dat moment 6 weken genoteerd autoalarm dus. En die stijgt van 7 met stip naar 6. En dan krijgen we het volgende nummer. En als ik zeg Ring Bang a Dawn. Een holiday rap achtig nummer. Dan weten we allemaal dat het over MC Mike G en DJ Sven gaat. Ring Bang a Dawn, Holiday Rap, staat op 5, heeft op 1 gestaan, dus dit is alweer het verleden. Het komt van 3-2 plaatsjes naar beneden. En natuurlijk een Nederlandse productie, maar wereldwijd een succes. Op dat moment was hij 8 weken genoteerd en hij zou in totaal 12 weken genoteerd blijven staan. En zoals je juist al zei, heeft hij al op 1 gestaan. De Holiday Rap, Memsie, Micah G en DJ Sven.
1: Nummer 5.

0: Vicento, Mattia Bassar, wat een heerlijk nummer is dat, hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Uit Italië, als ik het goed heb, na 8 weken genoteerd van 2 naar 4 gezakt en autoalarm disc. In totaal zou ze 11 weken in de lijst blijven staan, waarbij 2 de hoogste positie was. Zoals ik zojuist zei, is ze gezakt van 2 naar 4. En dan gaan we zo direct nog even 2 nummers aankondigen, hè, want we zijn bijna aan het einde van de lijst. We gaan zo direct starten met de top 3 van deze lijst van de top 40 toen van 6 september 1986. En dan krijgen we dus naar de nummer 4, krijgen we zoals we doen gebruik, de nummer 3. En de nummer 3, jawel, dat is Who's Johnny? Elder Barge, op dat moment 7 weken genoteerd, stijgt van 4 naar 3 met stip. In totaal 11 weken in de lijst gestaan en dan was 3 de hoogste positie. En daarna krijgt u te horen Sweet Freedom, Team from Running Scared van Michael McDonald. Ook een heerlijk nummer, die zou in totaal 13 weken in de lijst staan waar de 2e hoogste positie was. En deze week staat hij ook 2 en die komt van 5 met stip gestegen en op dat moment 8 weken genoteerd. Maar we gaan eerst luisteren Who's Johnny van Elder Barge en daarna Sweet Freedom van Michael McDonald. En dan kijken we wie er op nummer 1 staat. Oké, okay, Who's Johnny?
1: Nummer 3.

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Nummer 10.
2: Nummer
3: 2.

0: top 40.
1: Ja, zo zijn we weer bijna aan het einde gekomen van het uur van de waarheid van de top 40 toen van 6 september 1986. En dat doen gebruikelijk. Doe ik dan even een overzichtje van de gehele lijst van de top 40 toen. Natuurlijk van 6 september 1986. De eerste nieuwe binnenkomer vonden wij op 39. What's the Color of Money van Hollywood. En dat was een oud alarmdisc. En op 38 was Sally van Carmel. En die, ja, natuurlijk de eerste week. En dan op 35 is de derde nieuwe binnenkomer. Typical Male van Tina Turner. En de vierde nieuwe binnenkomer vonden we op 32. Girls and Boys van Prince and the Revolution. En dan hebben we de vier, even kijken, nummer 5 binnenkomen. Dat is de vijfde alweer. Op 29 Find the Time van 5 Stars. En de klapper van de week vonden we op nummer 28. Give a Little Love van Hammond en Best. En dan gaan we nog even een klein overzicht doen van de top 10. Op 10 de Nederlandse productie. Het staat wel een Nederlandse productie, maar ik weet niet of het zo is. En als het niet zo is, dan heb ik het helemaal fout. Maar in ieder geval stationair op 10 The Lady in Red van Chris de Burgh. En op 9 met stip gestegen. Kom van 11 Every Breath of My Heart van Rod Stewart. En op 8 stationair Move Closer van Merlin Martin. En een oude armdisc. En op 7 de enige klapper van de week. En die komt van 12. En The Way It Is van Bruce Hornsby en The Range. En op 6 er komt van 7 met stip gestegen. Let's Go All The Way van Sly Fox. Steven is een oud alarmdisc. En op 5 komend van 3 heeft ook op 1 gestaan. Nederlandse productie. Holiday Rap van MC Michael G en DJ Sven. En op 4 komend van 2 Ticento van Maria Bazaar. De nummer 3 van deze week kwam van 4. Who's Johnny van Elder Barge. En die was met stip gestegen. En de nummer 2 komt van 5. Eveneens met stip gestegen. Sweet Freedom van Michael McDonald. En dat is de nummer 1. Jawel. Nou, ik ga eerst even afscheid nemen van iedereen en alles die luistert. Fijn dat u heeft geluisterd. En volgende week zijn we natuurlijk weer met de top 40 doen. Welke? Dat gaat u volgende week allemaal horen. Als u blijft luisteren, wilt u meer informatie? Ga naar facebook.com/de top 40 doen. De nummer 1 van deze week. Stationair. Sign our own. Sing our own song. Gaan we bijna nog helemaal de mist in aan het einde. Sing our own song van UB40. En staat 8 weken genoteerd. En stationair op 1.
2: Nummer 1.

0: Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

En daar zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van Music Power op jouw favoriete radio. Van harte welkom en leuk dat je luistert. We begonnen met Cameron Wildcamp. Dat is een nieuwe single uit de hitparade en het heet Hollow. Strakjes de spotlight waar we twee nummers achter elkaar draaien van een bepaalde groep zanger of zangeres. En natuurlijk ook een mix in deel 2. Nu tijd voor Rick James, die we nog kennen van de Superfreak. Dit is Chloe.

Je hoorde nog even Millie Jackson, een hit uit 72, maar mijn is een sweet man. En ook deze van Gerard Cox. Jammer genoeg, het is weer voorbij die mooie zomer. En voor de volgende opname gaan we naar 96 uit België, Touch of Joy. Dit is Don't Give Up.

Je hoorde nog eventjes In the Navy, een nummer van de Amerikaanse band The Village People. Het nummer kwam uit 1979 en stond 10 weken in de Nederlandstalige top 40. Nu gaan we naar Nederland met onze volgende artiesten in dit radioprogramma, Music Power. Hier zijn de Dolly Dutchess, Love Me Just a Little.

En dat was hij dan, een nieuw single voor Alex Warren. Rechtstreeks uit de hitparade op jouw radiostation Music Power. Alex Warren met Emerald Eyes, zodanig de spotlight. Twee nummers achter elkaar van een groep zangeres, het maakt niet uit. Dat is voor later. Laten we eerst eventjes naar Nederland gaan. De meneer is terug op de goede weg ook. Met zijn muziek, lag even stil door omstandigheden. Hier is Marco Borsato. Het nummer ken je zeker nog wel. Dit is Dromen zijn bedrog.

0: This is Music Power. Time for the spotlight. On your favorite radio
1: station. En dit is een spotlight voor deze week. Good Shape, een Belgische boysband die halverwege de jaren 90 actief was. Twee nummers gaan we draaien. En we beginnen met Take My Love, gevolgd door Give Me Fire.
2: Mark van Dams, Spotlight.

En dat was hij dan, de spotlight voor deze week. Good Shape, een Belgische boysband die in de jaren 90 actief was. En dat met Koen, Filip, Geert en David. We draaiden als eerste Take My Love en als tweede Give Me Fire. Volgende keer is er weer een nieuwe spotlight. Nu wat filmmuziek uit de film Footloose. Dit is Kenny Loggins.

Lady Gaga en Doechii met Runaway, een nieuwe schijf op je radio. Moet je pas inschakelen, van harte welkom op je favoriete radio. Dit is Music Power deel 1 en we gaan naar het einde. Ik heb voor jou nog drie nummers. Rita Coolidge met We're All Alone, Earth en Fire met Weekend. Maar we beginnen zo dadelijk met Maywood, Give Me Back My Love. Blijf luisteren, tot na de uurwisseling voor deel 2 van Music.

Hallo beste radiovrienden, welkom in deel 2 van Music Power op jouw favoriete radio. En dat begonnen we met The Mavericks, Dance the Night Away. En dan nu, Don't Walk Away, een nummer van de Amerikaanse soulband The Four Tops. Een nummer uit 81, het is de tweede en laatste single van hun album Tonight.

We zaten in de jaren 80 met deze van Swinghouses, Breakout. Het nummer kwam uit 1986. Leuk dat je luistert. Dit is Music Power deel 2 met de allerbeste hits van jou. Zo dadelijk een nummer van de Brits rockband Katrina and the Waves. We kennen ze nog van Woggy.

0: van Reggie en Linda. Milk Inc. En inderdaad, ze zijn unstoppable. Voor de mensen die pas inschakelen, dit is deel 2 van Music Power met uw ondergetekende Mark van Dam. Het is de hoogste tijd voor onze mix. En dat is deze week de Groove Train. Veel luisterplezier.
1: Zet je radio maar harder. Dan luistert iedereen gezellig mee.

En dat was hier dan weer de mix voor deze week. En het allemaal hier bij Music Power deel 2. Het was de mastermix, de Groove Train. Volgende week natuurlijk weer een andere. Welkom bij het programma Music Power. Zo dadelijk een nummer van Luc Steno. En dat is een zanger uit Vlaanderen, maar al bekend als de hits van Ik mis je elke dag. Hij speelde accordeon en ga dan. Wij gaan draaien een hit uit 89. Zo dadelijk op je radio. Hij speelde accordeon.

Leuk, je hoort dat stok Eetgen Wolden met productie uit de jaren 80. Rick Astley, Whenever You Need Somebody, en dan nu Grease. Een nummer geschreven door Barry Gibb en opgenomen door Frankie Valli. Het werd in mei 1978 als single uitgebracht. Het is het titellied van de musical Grease uit dat jaar.

Such a Night, wat een mooi nummer, is eigenlijk een populair lied uit 1953, geschreven door Lincoln Chase en oorspronkelijk opgenomen door de Drifters. Maar dit was een andere versie van Ricky Gordon en Such a Night. Dit was het weer, Music Power. Ik hoop dat u van genoten hebt en ik bedank u voor het luisteren. Zo dadelijk veel luisterplezier met de collega's. En je krijgt van mij nog Shakira met Zoo en Chesney House. Daar gaan we mee beginnen, The One and Only. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Een warm welkom bij dit radioprogramma, boordevol muziek, items en wetenswaardigheden.
2: Waar zou ik die van moeten kennen dan?

0: in Ibiza, waar hij optreedt als onderdeel van zo'n drukker zomerschema. En One Kiss wordt door de media en luisteraars nog steeds aangehaald als het ultieme zomerhymn bijvoorbeeld. En blijft miljarden streams behalen op platforms zoals Spotify.
1: Welkom. De connectie.

0: Ja, dat zijn nou die wetenswaardige feiten hier in de connectie tussen muziekgeneraties die je anders mooi niet zou weten. Het origineel is geschreven door Milton Callum en gezongen door Theresa Brewer. Je hoorde er uit 1951. En de coverversie is natuurlijk van Viola Wills. De bekendste en meest gedraaide versie is deze disco-uitvoering uit 1979. Viola Wills overleed trouwens al in 2009. En dan heb je weer zo iemand, hè, waarvan je altijd denkt, ja, leeft ze nog of leeft ze niet meer? Nou, helaas dus niet meer.
1: De Connectie Collectie.

0: 26 jaar nieuwe muziek van de New Radicals. Je hoort het hier in de connectie tussen muziekgeneraties. We draaien One Night Only, Break Loose, Break Free. Alright. Nou, doe dat. Het is allemaal naar aanleiding van een film en de soundtrack van die film. Deze comeback van de New Radicals. Die in 1998 een wereldhit hadden met You Get What You Give. Heerlijke muziek die ik nog steeds graag mag draaien. Dus ik ben blij dat ze terug zijn. Maar nu het monument voor Dolly Parton.
1: In Memoriam. Een footprint in de muziekhistorie.

0: blijft het toch merkwaardig. De dood. Ze is er opeens niet meer. Dolly Parton. En dan is het best een detail dat The Son of Jolene het laatste nummer is wat ze heeft uitgebracht. Naar aanleiding van haar grote hit Jolene uit 1973. Dit nummer is van de jonge zangeres Belle. En dat deed ze dus in samenwerking met Dolly. Het liedje is een moderne vervolgkeuze of knipoog naar de grote hit Jolene. Het verzint wat er jaren later gebeurde met het perspectief uit het origineel. En de inspiratie kwam uit het concept na een ontmoeting met de moeder van haar voorprogramma. Wiens naam toevallig Jolene was. Dus ze zong een zangeres in haar voorprogramma. En dat was de aanleiding van het nummer wat ze maakte. En daarmee contact zocht met Dolly Parton. Zij noemde het idee slim en zong dus gewoon zelf mee. Ze had nog volop plannen. Want ja, er kwam een museum aan. Hè? My Life of Many Colors Museum, dat wilde ze openen. Ze was ook nog commercieel bezig samen met een bekende hondensnoepjesfabrikant. Maar goed, het was even minder belangrijk dan de muziek. Het laatste album wat ze maakte kwam uit 2023 en dat heette Rockstar.
1: Meer dan 40 jaar popmuziek. De connectie.
2: Double Trouble.

0: Hoop dat je er ook een hebt. A best friend. Misschien wel belangrijker nog dan familie. Iemand die je altijd kan bellen. Als je in nood zit, maar ook als je niet in nood zit. Gewoon voor de gezelligheid iemand die er altijd voor je is. En die hoef je helemaal niet elke dag te zien of elke week of elke maand. Als je maar weet dat hij of zij er voor je is. Ja, dat brachten wij tot uiting in de muziek. We draaiden Kids with Buns met Best Friend. En daarna You're My Best Friend van Queen. Het album A Night at the Opera uit de jaren 70. En je weet het, op de helft van elke connectie tussen muziekgeneraties zoeken wij naar de overeenkomsten in de titels van de muziek. En die hebben we gevonden. Die vinden we gewoon altijd in elke aflevering van de connectie. Die je trouwens terug kan luisteren via mixcloud.com/connectie. En je kunt ons bereiken via de connectie @gmail.com. Wist je dat we ook podcasten maken? Die zijn ontzettend leuk. Ja, audio documenten van je levensverhaal, zeg maar je memoires. We leggen ze voor je vast. Of als je een bedrijf, een dienst of whatever te promoten hebt, dan kunnen we dat ook voor je regelen. Maar ook workshop voor teams. Wil je een keer podcasten op je werk met je hele team of op een gezellige verjaardag of op een jubileum, nodig ons uit. En dat, dan gaan we dat gezellig met elkaar doen. Deconnectie@gmail.com, dat is ons e-mailadres.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.

wat lekker classic hier in de connectie tussen muziekgeneraties. Een dance classic van Loretta Halloway. We draaiden Love Sensation naar voren. Contactloos van V. Ja, betalen. Ja, dat kan. Contactloos. Wel meer dingen kunnen overigens contactloos. Maar wist je dat er nog steeds nieuwe remixen worden gemaakt van dit nummer? Het is echt legendarisch. Er is een William Moore remix op de streamingdiensten. Is die uitgebracht en te beluisteren. Het nummer uit 1980, bekend van onder andere de legendarische samples in Black Box Right on Time, blijft een vaste waarde in de house en club scene en wordt regelmatig opnieuw belicht op diverse radiostations zoals deze. En dan kan ze lekker gillen. Loretta.

nummer 4 in de fascinerende 100 Nederpop. Gelieerd hier aan de connectie spin-off. Op 3 staat daar Saturday Night, Herman Brood en The Wild Romance. Op 2 Venus van Shocking Blue en op 1 Radar Love. Je vindt deze lijst, want we hebben nog veel meer fascinerende 100's. Terug op Spotify, zoek even op Rick de Ruiter of op De Connectie. En dan ga je ze vinden. Al die mooie muziek die we hier voor je draaien. Het complete connectieformat, wat je kan verwachten hier. Dat vind je daar op

Amex on the Boogie en de Jacksons. En daarvoor hoorde je een remix, een opnieuw uitgebrachte. Vandaar de nieuwe Blokken Crown en de Casablanca edit. Jazeker. Maar wist je dat het helemaal niet het origineel was van de Jacksons? Nee, zeker niet, want dat is deze van Mick

Dat is wel even een schok voor als je het niet wist. En dan moet je zeggen, daar behoor ik toe, want ik wist het niet. Dat het origineel niet van de Jacksons is, maar wel van een Jackson. Helemaal geen familie overigens. Heel toevallig werd het nummer in 1977 geschreven door deze Duits-Engelse singer-songwriter Mick Jackson. Hij noemde het Battle of the Boogie en de Jacksons covered het in 1978. Hij maakte er een hele grote hit van.

0: ook in deze aflevering van De Connectie laat hij weer muziek ontdekken. Want dit was Work It Out, je hoorde Modern Cult.
1: De hits van altijd, yeah. Je hoort ze bij de ruimte. De Connectie
2: off the record.
0: En dat hoeft niet altijd nieuwe muziek te zijn, je kan ook nog oude muziek ontdekken. Als je het nog nooit gehoord hebt, luister maar naar de Brand New Heavies.

0: Steve Cropper and Duck Dunn.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
2: Hey, wat leuk dat je erbij bent. We gaan je niet teleurstellen. We gaan je verwennen met muziek. De Ruiter.

0: Deze connectie starten wij met Cosine en Camrad.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties, mijn naam is De Ruiter. En ik vind het altijd weer ontzettend leuk dat je erbij bent en dat je luistert. Je gaat muziek ontdekken en je gaat wetenswaardige feiten opsteken die je nog niet wist over de muziek. Want wist je bijvoorbeeld dat de officiële videoclip van het nummer Hide You van Cosine, de Star Trek van vandaag, na meer dan 25 jaar, volledig is gerestaureerd? Het is een iconische videoclip, dus uit het jaar 2000-2001. En die is opnieuw uitgebracht door de band in hoge resolutie. En Cosine met de originele frontvrouw Sean Evans is druk bezig met optredens in het kader van een langlopende Best of 25 jubileum reeks. Met shows in onder meer Servië en Zwitserland, dus echte fans. Pak even een treinkaartje en een ticket en reis er naartoe. Je kunt trouwens die gerestaureerde HD-video bekijken en het nummer beluisteren via de officiële Cosine kanalen, waarvan er één is op Linktree.
1: Welkom. De connectie. Tussen muziekgeneraties.
2: Muziek die je kan verstaan.

0: Een van de grote 90s klassiekers die al uitgebracht werd in 1989. Black Box, je hoorde Ride On Time. Ja, en als je vroeger die cd spaarde van de Greatest Hits of 1989, dan merkte je in de jaartallen al dat het echte jaren 80 geluid er weer een beetje afscheid van genomen. En dat neigde al naar wat later in de jaren 90 populair zou worden. Het is aan jou aan welk decennium je de voorkeur geeft. Maar dit nummer, ja, er was nog wel wat om te doen. Want in 2011 overleed Loletta Holloway. En ja, die had wel te maken met dit nummer, want het nummer bevat een ongevraagde gesampled vocaalstuk van deze Loletta Holloway. Dat komt uit haar nummer Love Sensation. Dat dit dan weer uit 1979 draaiden we onlangs nog in de connectie. En destijds heeft dat geleid tot juridische commotie. Jawel, want het model Katrin Knoll was te zien in die videoclip en zij deed alsof ze zong Lips Inc. playback, terwijl de echte stem dus van Loletta Holloway was. Waarvan acte?
1: De connectie.

0: waar de ene legende ons nog verwendt met muziek. We draaiden Chaka Khan in de collectie met Curious Subject. Laat de andere legende ons in de steek. Dat doen veel legendes de laatste jaren, helaas. Maar we afscheid moeten nemen van Frank Beard, de enige van ZZ Top die geen baard had. En dan toch baard heet op 77-jarige leeftijd overleden. Hoe triest. En ook in deze Double Trouble die eraan komt, gaan wij met het nummer wat hierna komt in memoriam met Johnny Kaagman.
1: Dit is de connectie tussen muziekgeneraties. Connectie.
2: Double Trouble.

0: Als je wat ouder bent, dan ken je haar van Earth and Fire als zangeres Johnny Kaagman. Hun grootste hit hadden ze met Weekends, waarmee ze optrad in een prachtig blauw lichtgevend pak. Daarmee is ze alleen al om het pak enorm beroemd geworden. Maar het ging natuurlijk om de muziek. We draaiden Memories hier in de Double Trouble in de connectie tussen muziekgeneraties. De titel hoorde je twee keer voorbij komen, want eerst draaiden we B. Babadoube. Ja, zo heette ze. Ook die maakte een nummer wat Memories heet, maar dat kwam dan uit 2026. En als je wat jonger bent, dan ken je Johnny Kaagman waarschijnlijk als jurylid van Idols, waarmee ze recht voor zijn raap was, waarmee ze zich soms niet al te geliefd maakte. Maar de mensen die haar goed gekend hebben, zijn uitsluitend lovend over haar. Hele goede Nederlandstalige, niet Nederlandstalig, maar Nederlandse zangeres die ook nog wat solo hits heeft gemaakt. Ik kan me ineens herinneren. My Mystery Man. Oké, de tweede in memoriam helaas in deze connectie. Ja, dat item, die collectie van in memoriam artiesten, die wordt maar groter en groter helaas. Maar we laten je ook ontdekken, ook zijn wij op zoek altijd naar recente muziek die voldoet aan het format van de connectie. Die we hier aan je kunnen laten horen.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

In My House. Je hoorde de Mary Jane Girls hier in de connectie tussen muziekgeneraties. En daarvoor Puk met de witte vlag. Dido, White Flake. Schiet je dan te winnen. Wij draaien in elke connectie een nummer uit de fascinerende 100. Een spin-off van de connectie. Met steeds een wederkerend onderwerp. En het onderwerp uit deze is Nederland.

Vraag je je ook wel eens af tot welk genre muziek nou behoort nou bij dit nummer? Blanco en Man Out of Me, daarvoor overigens multicolor van Son Monieu, maar dit nummer behoort dus tot indie pop. Ja, het is een Noorse artiest en hij maakte dit nummer in augustus 2026 en het wordt wel genoemd een jaren 70 geïnspireerde sound. Het is maar even dat je het weet. En uit de fascinerende 100 draaiden wij dus de notering van Son Monieu en multicolor. Wil je daar nou meer over weten, over die fascinerende 100, dan mail je me gewoon even deconnectie@gmail.com. We maken ook wekelijks podcast voor je. Ben je daarin geïnteresseerd? Je kan je eigen in memoriam op een audio document laten vastleggen. En wij interviewen je als je wat te verkopen hebt. Als je een bedrijf bent of heb je een dienst te verkopen. Dan moet je gewoon bij ons zijn. En dan komen we naar je toe. Of je komt naar ons. Dan maken we een ontzettend leuke podcast.

Ja, ja, dit zijn de connecties tussen muziekgeneraties die we elke keer weer voor je maken. Twee keer Drive, het origineel uit 1984 van The Cars. En daarvoor hoorde je de geremixte versie. Toch wel lekker om dan die tune terug te horen met een lekkere beat eronder. Je hoorde de Love Doves. Maar wist je trouwens dat dit nummer een opzienbarende rol heeft gespeeld? Een legendarische rol, mogen we wel zeggen, tijdens de Live Uit Aid uitzending van 1985. Toen werd het nummer gebruikt onder een indrukwekkende videoreportage over de hongersnood in Ethiopië. Wat zorgde voor een enorme hernieuwde hitnotering in de hitlijsten. Baby.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

Attentie reizigers van het programma De Muzikale Tijdmachine. Het programma vertrekt over enkele momenten van perron 5. En uw reisleider is Bart van der Heuvel.

koffie, altijd vers gezet, staat voor je klaar. En natuurlijk een roze koek. Het ligt altijd klaar voor je. We openden deze muzikale tijdreis met de band van de week. En voor deze week zijn het de Bee Gees. En je hoorde het nummer Subway. En de reden dat het de Bee Gees zijn deze week. 1 september jongsleden heb ik geluisterd naar de Bee Gees Top 100. Op Radio Flying Eagle. Een station dat uitzendt vanuit Den Haag in het Wateringse Veld. En de presentatie van deze Bee Gees Top 100 was in de handen van Mickey. Opening van de tweede uur heb ik nog zo'n mooi nummer voor je. Wat hoor je nog meer aan muziek buiten het gebabbel van mij in dit prachtige programma? Nou, ik heb onder andere de muziek van Anne Christie, Elton John, Peter Gabriel, Hans de Boy, Van Halen en Talk Talk. En daarvoor gaan we natuurlijk de jaren 70 en 80 in met die Rollator hits. We gaan in naar 1978, want dan gaan we iets draaien uit de top 40. Het is een mooie nieuwe binnenkomer. Maar gelijk gaan we naar de top 40 van heden en draaien daar weer een mooi nummer uit. De langspeelplaat van de week, die is ook alweer 40 jaar oud. En deze week is die van David Bowie en draagt de titel A Stage. Beatles staan er weer bij voor je. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. Daarvoor gaan we naar het jaar 1977. Iets over een album waar er nog steeds per jaar 200.000 van worden verkocht. Ik vertel je zo meer. Heb ik genoeg gebabbeld? Ja, zeer zeker genoeg gebabbeld. Want we gaan weer heerlijk, wat zeg ik, zalig naar de muziek. We pakken de Rollator hits beet. We stappen de jaren 70 in voor je. En we beginnen met Anne Christie met het toepasselijke nummer. Ik neem vandaag de trein. Maar naar welk jaartal moet deze trein eigenlijk, Anne? Van harte welkom bij de muzikale tijdmachine. Oh, eerst nog even dit. Nederland.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1973.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1977.

0: Je hoort uit het jaar 1977 Peter Gabriel en zijn Salisbury Hills. En daarvoor hoorde je uit het jaar 1973 Sir Elton John met het nummer Yellow Brick. Iets in een blikje. Oh nee, Yellow Brick Road. En dat vind je terug op het album. Nou ja, ik zeg het niet nog een keer, want het is dezelfde naam. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis. Want deze week in
1: 1977
0: kwam het tweede studioalbum van de heer Meatloaf uit met de titel Bad Out of Hell. Dit album was ook gelijk de eerste samenwerking met Jim Steinman en Todd Rundgren in de vorm van composer en producer. Zo, wat een mondvol. Het album is zeer zeker een succes te noemen. Want hij is wereldwijd al 43 miljoen maal verkocht. En verkoopt nog steeds, je zal het niet geloven, in een tempo van 200.000 stuks per jaar. Ik kan er ook niks aan doen. We draaien de eerste single die van dit album kwam. En dat was vreemd genoeg in eerste instantie ook een gigantische flop en werd helemaal geen hit. Nee, het is niet Paradise by the Dashboard Light. Maar de titel is precies You Took the Words Right Out of My Mouth.
2: On a hot summer night. Would you offer your throat to the wolf with the red roses?
3: Will he offer me his mouth?
2: Yes.
3: Will he offer me his teeth?
2: Yes.
3: Will he offer me his jaws?
2: Yes.
3: Will he offer me his hunger?
2: Yes.
3: Again, will he offer me his hunger?
2: Yes.
3: And will he starve without me?
2: Yes.
3: And does he love me?
2: Yes.
3: Yes.
2: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
3: Yes.
2: I bet you say that to all the boys.

0: Jullie de Beatles met het nummer It's Only Love. Het kan simpel zijn. En dat vind je terug op het album Help! Met een paar uitroeptekens. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1965. Maar je weet het, we gaan lekker naar het jaar 1978. Eerst was het een...
1: Alarm! Alarm! Sirene!
0: Maar toen kwam het binnen
2: in de Nederlandse...

0: wide awake!
1: Nieuw!
0: Vrienden op!
2: De formatie Boston met het nummer More. Nee, niet More Than A Feeling, die andere. Don't Look Back, zou ik wel zeggen. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40. Valt niet mee, de vakantie zit er nog steeds in. Van week 37 tot week 41. Dus totaal 5 weken met als hoogste notering nummer 12. Niet echt de knallen van een hit, hè? Nee. Maar het blijft wel een lekker nummer om te draaien, hoor. Hey, hier komt-ie. Ja, ik zet de trein alweer uit.

0: Exact. En dat was ook de titel. High on Life uit de Vaderlandse top 40 van vandaag. Hoorde je David Garrix featuring Bam. Tijd voor het tweede rollator hitsblokje. Het zat er weer klaar voor je. We reizen met de muzikale tijdmachine lekker de 80's voor je binnen. En we starten met Hans de Boy en zijn Annabel. En daarvoor reizen we naar het jaar.
1: ...1983. Nederland.

0: More sounds from the 80s.
1: '84.

0: Je hoort de formatie Talk Talk. Met het nummer. Such a shame. Precies, uit het jaar 1984 en daarvoor ook uit datzelfde 1984. De heren van Van Halen met het nummer Jump. Ja, maak het maar even rustig af. Fijn. Het is tijd voor dit.
1: Langspeelplaat van de week.
0: En deze week is die van David Bowie en draagt de titel Stage. Het is een dubbel live album. Het album bevat 17 nummers in zijn originele vorm en heeft een totale speelduur van 71 minuten en 57 seconden. Hij kon er geen 72 van maken. Het album is opgenomen tijdens de Amerikaanse iSolar 2 World Tour uit datzelfde 1978. Er kwam van dit album één single en de titel is Breaking Glass. Nee, die draaien we niet. Je kent me onderhand wel een klein beetje natuurlijk. Hè? Voor het eerste uur heb ik gekozen voor het instrumentale nummer Speed of Sound. Ik zeg alvast tot zo voor het tweede uur van de muzikale tijdmachine.
2: ...1978.

Tot zo na het nieuws met meer. Veel meer.

Van harte welkom bij het tweede uur van de muzikale tijdmachine van deze week. We openen met de band van de week en voor deze week zijn het de Bee Gees. Je hoort het nummer Fallen Angel. En zoals ik al in het eerste uur van deze muzikale tijdreis vertelde, de aanleiding is een Bee Gees top 100 die ik 1 september jongstleden hoorde op Radio Flying Eagle, gepresenteerd door Mickey. Geweldige show om naar te luisteren. Misschien klinkt dit als een bittere pil om 100 keer dezelfde artiest te horen. Maar de variatie is groter dan dat je denkt bij de Bee Gees. Een aanradertje. Wat heb ik nog meer voor je aan muziek in het tweede uur van deze muzikale tijdreis? Nou ja, onder andere van Sting, Bryan Adams, Two Brothers on the Fourth Floor, Cressip, Within Temptation. En er komt ook nog een scooter langs, zie ik. Dat zijn de rollatorhits, jawel, en die komen uit de jaren 90 en zero's. In het eerste uur hoorde je de Beatletjes. Dat betekent dat de rollende steentjes in de tweede uur voor je klaarstaan. Ik heb ook de Rest in Peace Record of the Day bij me voor je. En deze week geven we aandacht aan The Man in Black. Ik heb nog een nummer van die langspeelplaat van de week van 40 jaar geleden. Hij is deze week van David Bowie en draagt de titel Stage. Ik heb een hele mooie, echt een hele mooie nieuwe single met de titel One in a Million. En hij is van het vaderlandse duo Standaard. De artiesten verjaardagskalender, hij staat er ook weer bij voor je. Deze week aandacht voor een drummer en hij drumt bij de formatie Sleet. Ga snel naar de muziek, ja ga snel door. De rollator hits uit de jaren 90 staan namelijk weer klaar voor je. We beginnen met Sting met het nummer If I Ever Lose My Faith in You. En dan hebben we toch een serieus probleem. Maar ja, dit andere probleem kan ik wel voor je oplossen. Dat is uit welk jaar dit nummer komt.

0: Het is maar dat je het weet. In 1993, Two Brothers on the Fourth Floor met inderdaad Never Alone. En daarvoor hoorde je Bryan Adams met zijn I Can't Stop This Thing We Started. Trek de stekker eruit, man. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1991.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 26 februari 1932 in Kingsland, Arkansas. Overleden 12 september 2003. Zijn naam John R. Cash. Je hoort van hem het nummer Man in Black. Johnny Cash is 71 jaar geworden.

Door het heren van de Rolling Stones met het nummer Painted Black. Het is tijd om aandacht te geven aan de jarige van deze week. En daar hebben we een deuntje voor. Kom maar op met die ballonnetjes. Ja. Hallo, nog een keer dan.

0: En je weet het, ben je zelf jarig deze week, zeg ik uiteraard van harte gefeliciteerd. En wens je nog vele jaren een hele grote slagroomtaart met veel kaarsjes en dat soort dingen. Uiteraard in goede gezondheid. Tijd voor een jarige artiest die we eens lekker in het zonnetje gaan zetten. En deze week is het Donald George Powell. Hij wordt alweer 72. Hij is drummer en hij is het meest bekend als drummer bij de Britse formatie Slade. Don Power begon te drummen bij Slade in 1966. En hey, hij is gewoon niet meer weggegaan. Maar naast Slade doet hij nog ander drumwerk en heeft een band samen met Andy Scott. Dat is de gitarist van Sweet. En twee turfjes hoog miepie, zal ik maar zeggen. Oftewel, Susie Quattro. We gaan naar de muziek. Een Slade nummer waar Don zeer goed op zijn drums is te horen, is het nummer Far, Far Away.
1: ...1974.
0: Oké, Don, zit je klaar? Kom op met dat pannen- en pottenstel.

0: de Britse formatie Slade met Far, Far Away voor die Don en zijn kaarsjes die hij mag uitblazen. Ik hoop dat hij een beetje hulp krijgt. Het is alweer tijd voor het vierde en laatste Roulator Hits blokje van deze uitzending van de muzikale tijdmachine. Daarvoor pakken we deze mooie machine, gooi je de wissel over en ga lekker de zero's in voor je. Als eerste hoor je Crazip met hun I Would Stay. En daarvoor reizen we naar het jaar. Waarom start die plaat niet? Hallo? Mededeling. Nou ja, kom maar op dan.
1: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie. En een banaan eet je. Je stopt ze in je mond, niet in je oor, Ernie.
1: Wat zei je nou, Bert?
2: Haal die banaan nooit uit je oor.
1: Het spijt me, Bert, maar je wordt het harde praat, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.

0: taking you back in time to the Zeros.
1: ...2003.

0: over and out.
1: Nou, nog niet helemaal over en out hoor, jongeman. Je hoorde uit 2003 Scooter met iets wat aan ieder einde van een werkweek weer opduikt. Vervelend, hè? Precies, weekend. En daarvoor uit datzelfde 2003 hoorde je Within Temptation met het nummer Askenan, oftewel Ice Queen. Tijd voor dit.
2: De langspeelplaat van de week.
1: Jawel, maar dan wel een langspeelplaat van weer 40 jaar geleden. Je hoorde in deel 1 van deze muzikale tijdreis al het nummer Speed of Sound. Het komt van het album Stage, het dubbelalbum Stage. En is deze week van David Bowie. Voor het tweede uur heb ik gekozen voor het nummer Soul Love. Hier is David Bowie, helemaal live.
3: ...1978.

0: Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: Ja. 2018.

0: Je hoorde de nieuwste single van het duo Standaard met de titel inderdaad One in a Million. Je hoorde de Engelse versie, maar er is ook een Nederlandse versie. Voor meer info over Standaard en hoe je aan hun muziek kan komen, verwijs ik je graag naar hun Facebookpagina.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
0: Jawel. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze muzikale tijdmachine van deze week. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Geweldig dat je er weer bij was. Als je even tijd hebt, ga langs de Facebookpagina van de muzikale tijdmachine. Volg ons en geef ons een like. En wil je oudere afleveringen terughoren van deze muzikale tijdreizen? Kan www.mixcloud.com. Staan ze netjes onder de naam Bart van der Heuvel. We gaan deze muzikale tijdreis afsluiten met een nummer van de Lolbroek Benny Hill met de titel Bianca. Ik hoop dat je lekker blijft luisteren naar dit station en blijft genieten van de heerlijke programma's die worden gemaakt door onze collega's. Ik zeg blijf gezond natuurlijk van elkaar en graag weer tot de volgende week. Maken we weer een nieuwe aflevering voor je van de muzikale tijdmachine. Tot volgende week, joep doei!
2: McBrown weighs 300 pounds. She got eyes like gristles in the snow. She comes from St. Kitts, got a big pair of mitts. She could lay Mike Tyson

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Weekendkracht Dance Classics.

0: Ben je een stukje terug in de tijd? Wat we alleen maar doen deze show natuurlijk. Hey ho, even wachten. Ik heb je nog geen welkom geheten bij Weekend Crowd Dance Classics. Op jouw favoriete radiostation natuurlijk. In België, Nederland. En de Caribbean en zelfs Spanje tegenwoordig. Daar zijn we ook te beluisteren aan de Costa's. Omdat er heel veel Nederlanders zitten natuurlijk. En Belgen, laten we daar wel wezen. Die zijn er ook, onze Belgische vrienden. Het nummer was van Loose Change en dat nummer dat kwam eigenlijk uit 1979. Een R&B Soul Show en daar gaat er iets niet goed. Er start iets door en dat was niet de bedoeling. Knopje vergeten. 1979 Loose Change was dit. Het was een... De schrijvers waren Green Hanks, de producer Tom Moulton en de arrangeur was Thorin Balsum. Van Loose Change gaan we naar eigenlijk alweer het eerste item van deze show. En dat is natuurlijk de Dance Classic van de week. Of wat hebben we ervan gemaakt van ook? Ja hoor, de Dance Classic van de week is het. Het is een nummer van Chaka Khan. Chaka Tak moet ik zeggen. Chaka Khan is heel iemand anders. Down on the Street. Dat is de Dance Classic van de week. En dat is het eerste item voor vandaag.
1: Classic van de week.

Ja, dat was een klassiekertje uit 1982. Electro-funk minstrel track was dat. Van niemand minder dan Tyrone Brunson. En het nummer heette de Smurf. Nou, ik heb nergens kunnen ontdekken wat de Smurf was. Maar het was wel een knaller in de discotheken. Ik kon er een lekker lasershowtje op geven. Als de discotheek waar je was dat had. Ja, en dat hadden wij daar waar ik zat. We gaan verder met de show en dat doen we samen met Alicia. Ken je ze nog? Deze dame die kwam uit Italië. Italo is dit zo'n beetje. Freestyle noemen ze het ook wel. Freestyle disco. Dance pop, electronic dance muziek. Het nummer is eigenlijk eerst geschreven door Greg Brown in 84 en in 85 is het uitgebracht door Alicia. Hier is Baby Talk.

Ja, een stukje oervervalste disco. Uit het polderlandschap Nederland natuurlijk was dit Forest and She's So Divine. Een nummer geschreven door Oates en van Schaik van P-Music. Een Nederlandse compagnie die de naampjes achter elkaar zette. De remix was van Ben Liebrand en de producer was Ad Bros. Klinkt niet erg Nederlands overigens, maar ja. Van het een gaan we weer naar het andere natuurlijk, want the music must go on. Om zo maar te zeggen, we gaan naar Rauschlick. En dat gaan we allemaal Don't It To The Music. Stukje terug in de tijd 1982.

0: En dit is dan gelijk de Dance Classic van de week.
1: Dance Classic van de week.

voor jou. Dit zijn door de bareltjes van de funk, R&B en soul muziek zo'n beetje. Starpoint was dit 1982. And bringing your sweet loving back. En dan slaan we het productieblad van dit programma weer een blaadje verder over. Dan gaan we naar Round 3. Hit on Your Remix. Hit on You is het en het is een remix van Tommy Humphries. Je weet wel, geen familie van. Uit 1982. Geproduceerd door Kenny Lehman en de DJ Tommy Humphries.

Ja hoor, dat was dan niemand minder dan Roundtree en Hit On You. Een lekker soul disco nummer. En wat we natuurlijk altijd draaien in deze show. Ja, omdat ik nu weer gelijk naar het volgende plaatje kom, weten jullie al hoe laat het is. We zitten weer bijna tegen het uur aan, dus we gaan weer afronden. Ik zou zeggen, you bedoel je de mazzel? Nee, niet voordat ik gezegd heb, wees voorzichtig. En ik hoop je volgende week weer bij je favoriete radiostation aan te treffen. Ongeveer dezelfde tijd, of altijd dezelfde tijd. Natuurlijk, op een vast tijdstip zitten we in alle stations in de Caribbean, waar we uitgezonden worden. Nederland, België en Spanje. En zoals gezegd, Spanje is voor de overin, winteraars en de zomergasten. Mocht jouw favoriete station mijn programma niet draaien, doe even een reactietje via de Facebookpagina, waar je straks ook weer de playlist van dit programma kunt zien en lezen. Zoals ik al zei, Joep doet de mazzel. Wij gaan afsluiten met niemand minder dan Sharon Redd en Beat

0: Franse muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne.

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen winter gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco. Barcelona.

echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren. Dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Ja, toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. De plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

Deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision and Sound.
2: Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Claesen.

Goeiedag vrienden, allemaal welkom bij Rough Velvet, het programma voor zoekenden, dwarsliggers, tegenstrijvers en natuurlijk ook dwarsliggers. Jawel, mensen die op zoek zijn naar goede muziek, die vinden dit. En die vonden dat in Lenny Bruce van Bob Dylan van de LP Shot of Love. Hij had toen een bekering doorgemaakt tot christen en dat is geresulteerd in een paar christelijke platen. Waaronder deze Shot of Love en Lenny Bruce. Lenny Bruce, dat was vrienden, dat was een stand-up comedian. 1966 dacht hij, is hij gestorven. En hij was degene die rechts voor zijn raap allerlei dingen zei. Niet alleen over de politiek en zo en over andere dingen, maar ook over artiesten en over andere artiesten. Hij nam geen blad voor de mond. En dat hij doodging, ja, he was the brother that you never had. He, wat een lange inleiding voor dit programma. Dat zijn we helemaal niet gewend, man. A Band of Rain. We hebben een nieuwe plaat binnengekregen. Er is The Band of Rain. En we hebben de tekst From My Ex als eerste nummer uitgekozen, Dirk en ik. Namens Dirk Lonstra, hartelijk welkom bij het programma. En dit is, zoals ik al zei, The Band of Rain. Tekst From My Ex.

A Band of Rain is dit. Mooi, hè? Uiteraard komen we hier nog een paar keer op terug in de komende maanden. Maar ik wil toch nog eentje laten horen. En dat is Stay Until I'm Worthy of Your Love.

A Band of Rain. Ik vind het prachtig. De stemmen, de muziek, de begeleiding. Het klopt allemaal. En dat is leuk. Zonder dat het gepoetst en gemanipuleerd is. Dat is natuurlijk, het is echt. Wat ook heel echt is, vrienden, dat is Ben Reel. Ben Reel heeft een nieuw album uitgebracht en dat is Spirits Not Broken. Hij schijnt het moeilijk te hebben gehad, even een poosje. En ja, Roots Rock and Soul heet de plaat en dit is What Tune.

Come What June is dit. De volgende die ik voor je heb is van de titelsong. Hè? Dat is de titelsong van Roots, Rock and Soul, Spirits Not Broken. En dat is deze aangrijpende plaat.

Ja. Nou, we komen nu aan de singles toe. Dat zijn mensen die sturen ons singles, want dat is dan een voorbode van een nieuw album. En daar zijn we gek op, hè, op nieuwe albums. Want dan hoor je wat zo'n artiest op de mat legt aan inzicht, maar ook aan groei ook. Hans Thesink, vrienden. En hij heeft een plaat gemaakt, Blues Stay Away From Me. Delta Time gaat het heten, featuring Terry Evans en Ry Cooder. En het klinkt fantastisch.

Ik bedoel maar, het is toch fantastisch. Het is toch fantastisch. Dit is zo echt, dit is zo puur. Je hoort de snaren, prachtig. Brendan, je weet wel, wij gaan ook niet omliggen voor wat stevige muziek. En Don Maxwell, die heeft een plaat gemaakt en aan ons toegestuurd. En die heet I Knew.

Wow, ja, prachtig. Het is zo'n simpel liedje, is het? En het komt dan toch helemaal over je. We zitten dus mee te swingen hier in de studio. Zelfs Dirk, en je weet, Dirk is 1,85 meter. En als dat staat te swingen achter het mengpaneel, dan is er wel werkelijk iets aan de hand, dat moet je zeggen. Alligator Stomp hebben we nu. Alligator Stomp. Met een cover van Walk, Don't Run. Moet je even horen, het is mooi.

0: even luisteren. Nou, is het, dit noem je nou een song zorgvuldig afwerken. Nou, we gaan ook zorgvuldig een rijtje aankondigen. En dit is dan de zogenaamde Zwijmel 3. We zijn al ruim over het half uur. Dus dat betekent dat ik mijn mooiste stem ga opzetten. En dat ik dat zeg, dan is het nu weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

0: Mooi, hè? Steppenwolf, de laatste van de zwijmelaars met Born to be Wild, yes. En daarvoor hoor je Sailor met Traffic Jam uit 1974. Had ik gezegd trouwens dat Steppenwolf 1968 was, ja? Dat had ik nog niet gezegd. Oké, prima. En we zijn aangevangen met Gigi Lamoroso. Dat was een lied van Dalida. Ja, dat was mijn figuur, hoor. Er was een gitarist en elk stadje had hij een ander schatje. De bakkerszaak was bijvoorbeeld op dinsdag gesloten, want ja, dan was de bakkersvrouw bij de Gigi Lamoroso. En ook bij een deftige notaris mevrouw kwam hij geregeld op bezoek, kwam die gitaar spelen. Hè? Dat was dan zo. Nou, dat was een... iedereen was stapelgek op hem. En ook Dalida, dus ook de zangeres van dit lied. Tot zover dan even de uitleg van Gigi Lamoroso. Ik kon het even niet laten.
1: Gerhard Claassen.
2: Hi,
1: Blues Man.

dat was onze Belgische superster Guy Verlinde. 50 is hij geworden, hè? Ja, wat een jonge kerel, hè? Maar goed, dit terzijde even. En dan moet hij natuurlijk ook even van zich laten horen. Heeft hij gedaan. 30 jaar is hij bezig geweest in de blues. 30 jaar met grote succes. Ook samengewerkt met heel veel andere mensen. Sessies gemaakt en zo, platen gemaakt. Guy Verlinde, The Best of Blues, heet het album wat onlangs is uitgekomen. En waarvan we nog een track gaan draaien. En dat is I'm Your Man. En daarmee sluiten we ook zo het eerste uur van Rough Velvet af. Ik zie je straks weer terug naar de timecheck enzovoort, station call. En dan gaan we weer. Nee!

0: om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio, Free Music Radio.
1: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
2: Gerard Klaassen.

Goedendag en welkom bij het tweede uur van Red Velvet. Ja, Dijk zit er helemaal klaar voor natuurlijk. Zijn 1,85 meter over het dashboard, over het mengpaneel gebogen. En hij heeft een prachtige nieuwe plaat opgestart. Dat was Let Love Slip Away. En die komt van de Dirty Shoes Band. Legends, Losers and Lies. We gaan het nu over de lies hebben, namelijk Funky But Hall. En ja, dat klinkt heel aardig, moet ik zeggen. Het is heel aparte muziek, dat heb je net al gehoord. Even nadenken bij wat je hoort.

We hebben heel veel nieuwe platen binnengekregen. We hebben zo ontzettend genoten de afgelopen 2 weken van al die platen. Ja, het is goed. Dit is een LP. Ja, een LP van Gary Drenoff. Play the Blues uit 2026 natuurlijk. Dat zal dan ook best wel. En we beginnen met, we doen 2 nummers. Dit is Blue Door Blues.

Lays the Blues. Ja, Gary Drenoff. En dan hebben we als volgende, dat is weer zo'n... Kijk, dat is juist zo leuk als je twee platen mag laten horen. Twee opnames, twee tracks mag laten horen van zo'n album. Dat is The Broken Hearted Man. En hier op het scherm zie ik dat het geweldig hard gaat.

Dirk, die kwam vlak voor de uitzending eigenlijk even bij me en die zegt van, hebben we die plaat nog liggen, dit album van Crystal Shawanda? Dat is een Canadese zangeres en ze heeft een prachtige stem, ze maakt ook mooie liedjes. Is die er nog? En natuurlijk heb ik even gekeken naar de rek, want het is een live album. Dat wil zeggen, het is een fysiek album, ja, en we hebben

Dus dan zou ik zeggen van, if that's all it takes, van Sing Pretty Blues, is Crystal Shawanda. En erg mooie muziek, moet ik zeggen. Erg, hele erg.

Volgende album wat we voor het voetlicht gaan halen is van de Shailen Band, zeg het. So, the Bet It All nummer. En de plaat die hebben ze als titel meegegeven, Chapter 3. Ik kan me voorstellen dat dat dus de derde is.

Hij kent ons principe natuurlijk. Dat betekent dat wij ook gaan laten horen wat de Shaylin Band op de mat legt in de Slow Blues bij Chapter 3.

This was the swinging bartender with brown eyes, oftewel de zingende barkeeper met bruine ogen. Vrienden, we gaan over naar de volgende plaat van Waylon Walker, want een nieuwe Blues Lightning, en dat zijn selected tracks. We zijn heel blij dat we dit album digitaal hebben binnengekregen geworden. Trying to Tell You Baby.

Waylon Walker, het is toch allemaal zo mooi. We zijn bevoorrecht dat we dit zomaar voor je kunnen draaien. We zoeken het uit en dan komt het tot ons. En dan denk je, oh, dat ja, moet je laten horen. Dit is een soort huiskameridee. Hè? Er zit bijvoorbeeld hier nu iemand op een gitaar te spelen. En dat is Waylon Walker. Zo moet je dat een beetje voorstellen. Op de bank. Kijkt om zich heen. Een paar akkoorden slaat. Ja, een mooi riffje maakt hij ervan. En dit is het nummer The Hungry Country Girl.

Waylon Walker. Dus, nou, uiteraard gaan we hier in de komende maand nog wel. Hier zult nog van de komende maand ook nog wat over horen. En we gaan nu naar de zwoele stem luisteren van Susan Moranti. Ook zij zit in onze huiskamer hier. En ja, ik kan dan zien dat heel langzaam Dirk bezig is om een schuifje open te trekken. Want het begint heel erg mooi. En het is heel erg romantisch. En het is prachtig zwoel. En het is een mooie zomeravond. Het is lekker warm. En de ventilator staat aan.

Susan Meranti en Darkness Illumination, zo heet de plaat. Eigenlijk moet je nou even een paar ijsblokjes in je whiskyglas doen, even tinkelen. En dan achteroverleunen. En dan tegen het licht houden. En dan nog even een keer tinkelen. En dan luisteren naar Ruby Ruby van Susan Meranti.

Nou, even het glas even buigen. Ik bedoel, zo naar je lippen en de ijsblokjes naar je lippen laten komen, weer terug laten vallen. Even tingelen, ting, ting. Prachtig. Mensen, hebben nog een paar minuten en die gaan we besteden aan Alex. Alex, dat is een prachtige man, dat is een jongen. Hij komt uit Roemenië en hij heeft toch wel is beïnvloed door John Bonamassa, Buddy Guy, dat soort dingen. Maar hij heeft een klassieke opleiding gehad en dat zie je er ogenblikkelijk aan af. Nou, dat hoor je eraan af. Hij heeft een plaat en die is getiteld Break My Chains en dat is de debut album. Nou, we laten natuurlijk twee nummers horen daarvan. En Hard to Get You Go, To Let You Go is deze. It's hard.

Alex Kilroy. Mooi, hè? Ja, Break My Chains. Dat is dan de titelsong van zijn album en daar gaan we mee afsluiten. Ik neem vast afscheid van je namens Dirk Loonstroog en we knikken allebei. Zeg, kom de volgende keer weer, volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender. Weer bij ons in de huiskamer zitten op de bank en luisteren naar wat voor prachtige muziek we weer uitgezocht hebben. Zoals ik al zei, Break My Chains, het laatste nummer van Alex Kilroy. En ik zeg natuurlijk op zijn Gronings, muziek heeft veel meer om haken dan die fatahits die je overal hoort en kent. En ik zeg ook nog, mooi.